0: Door de site?
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.

0: Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond op zondag 25 oktober.
1: Omdat

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
2: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
3: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
4: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
2: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
2: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
2: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
2: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

Thomas Smit komt met de try-out van zijn nieuwe show Typisch Thomas naar Vayamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de BTW-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
3: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we in een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
2: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
4: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
2: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

eens kijken. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Koolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat op zaterdag 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

thuis geweest. En ik wil dat je weet dat mijn hart erin blijft wonen.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven terug.

0: teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
2: Dit is Radio Noordzee.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KV Diksmuiden.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze Dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze Dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.nl.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Goedemorgen.

soms met mijn tanden. En ik raak vaak de verkeerde snaar.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
3: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt het dark web. Dat staat vol met duistere diensten.
2: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
4: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
2: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt de meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
5: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
2: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Nieuws en informatie tot 9 uur hier bij Radio Noordzee. We hebben het straks over het Westerkwartier, de artiestenreunie in een Oostends hotel en ook over een nieuw project op de Graanmolensite in Zandvoorde. Goedemorgen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd.

0: Het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
7: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Ja.

0: Nieuws en info.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.

0: Nieuws en info.
1: In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maan.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar... doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: viel mehr Spaß.
1: Ihr seid in der Nossenbelg.
2: Leistet nach Radio Nordsee vor dem Ostens Dialekt.
1: Ses Debbe, Jos, tut an eur Knies.
2: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
2: Het Oostends dialect.
1: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
2: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Een breiningsche dunne knijker.

0: Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
3: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
7: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden.

0: Noordzee dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder

euro. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is. Ja.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Aan de kust.
3: Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.

Straks om 11:15 zijn er de gidsen van Lange Nelle. Om 10:15 is er het Oostends dialect. En zometeen bij Radio Noordzee om 9:00 het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.

0: Ons gaan so most tot lang iets winnen.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostens dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostens woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostens dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 17:15 en 's avonds om 17:45.
0: Kom hier met Peppe, dank je paluffen.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wie beleefd is, schenkt anderen het gevoel dat zij bloemen dragen. Goedemorgen.

Toch chance dan ik zanger zijn. Muziek spelen en liedjes schrijven. Het is echt perfecte excuus.

dank ik zanger zijn. Muziek spelen en liedjes schrijven. Het is uit perfecte excuus.

echt zanger zijn. Muziek spelen en liedjes schrijven. Je had toch iets beters kunnen doen met al je dit. Kan ik meer geld verdienen om elke keer te gaan skiën en af te betalen om een huis in Spanje en mijn mobiel home.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We begon toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens eens even weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
6: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
7: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Wow. Iedereen luistert naar
7: Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
3: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze nu ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
2: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW. En anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten.
3: Ja, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende.
4: Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
1: Wel, Edwin, vandaag het woord zuurling. En zuurling, dat is helemaal geen zuigeling, hè? Ons woord zuurling is afgeleid van het oude dialectwoord voor zuiden. Thans zegt men met een nieuw Oostends woord het zuiden, vroeger het zuwen. Een intervocalische de is lang geleden al gedoemd geweest te verdwijnen en werd of vervangen door een zogenaamde halfvokaal of helemaal niet vervangen. Ik geef van elk een voorbeeld. Rijden was vroeger rieden en dat werd rien. De de is verdwenen. In het kaartspel bieden werd het bieën. De werd vervangen door de halfvokaal je. Zo werd zuiden, zuwen met de halfvokaal we. De streek tussen polders en het houtland werd zuweland of het zuwen of lichte land genoemd, terwijl de polders zelf het strafland waren. Een bewoner van het zuwen was een zuweling. De Oostense schrijver Arie Sleeks, die spijtig genoeg overleden is toen hij nog volop met zijn volkskundig werk en opzoekingen bezig was, stipt aan dat de Oostende zuweling in de eerste plaats toch een bewoner van het zuwen was die gratis de beerputten van de stadsbewoners kwam ruimen. Hij vermeldt bovendien dat dit doorgaans 's nachts gebeurde. Het woord zuwers is ook al aan het verdwijnen. Meest gekend is het nog in zuwersgepetatten. Dat zijn de aardappelen van de oude zandgronden ten zuiden van Oostende, ten zuiden van de lijn Moeren, Oudeburg, Jabeke, Snellegem. Deze aardappelen worden als minderwaardig beschouwd ten opzichte van de polderaardappelen, de petatten van het straveland.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Goedemorgen.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
6: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Zien tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
3: Wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, nee. Ja. Kom eens hier en weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, we hadden het eerder over de koninklijke gaanderijen, maar er zijn ook de Venetiaanse gaanderijen.
2: Ja, inderdaad. Oostende is rijk aan gaanderijen. En ze liggen niet ver uit elkaar. En sommige mensen slaan het een alles door het ander. Nu, concreet, ook deze gaanderijen waren een realisatie van Leopold II. Hij gaf de opdracht voor deze gaanderijen aan Henri Maquet. Deze gaanderijen dateren eigenlijk uit de periode 1900 en 1903. Ongeveer dezelfde periode dus van de koninklijke gaanderijen. De constructie zelf is een L-vormige, gesloten en overdekte verbinding tussen het koninklijk chalet aan de zeekant en een groot achthoekig salon kant Koningsstraat. Nu, concreet, als koning Boudewijn koning was, heeft hij op een bepaald moment beslist om niet meer beroep te doen of gebruik te maken van zijn verblijfplaats aan zee. Een van de redenen was dat zijn vrouw en koningin Fabiola als Spaanse natuurlijk graag naar Spanje ging, maar de meest maar een belangrijke reden zal waarschijnlijk geweest zijn de steeds meer en meer voorkomende hoogbouw, wat mik dat ze minder en minder privacy hadden. En je kunt het je voorstellen, als uw gebuur een koning is, dan kijk je rap eens over het muurtje om te weten wat er mogelijk zou gebeuren. Nu, Stad Oostende heeft het hele complex in concessie gekregen. Er was maar één voorwaarde, of toch belangrijke voorwaarde, het geheel moest een culturele bestemming krijgen. De Venetiaanse gaanderijen zijn nu dan ook een tentoonstellingsruimte en werden in 1998-99 gerenoveerd en in oude glorie hersteld om voor een toekomstige bestemming optimaal te kunnen dienen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
1: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
8: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
9: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Mopperen met moustache.
2: Kom niet meer mot in aan, maar dat is gewoon een samen. Ja, dat is niet woontje dat. Maar je zei, ja, het is een lief. We zeiden, ja, het is maar een speciaal, nee. Ik zei, een speciaal, van wat? En wij zeiden, je weet, zijn ik supporter van Club Brugge. Ik zei, dat weet ik, ja. En wij zeiden, als de club verliest, die noemt zit in de zetel, kijk hem mee naar het voetbal, die noemt zit de blaad naast me in de zetel. Ik zei, je meent dat, ik zei, ja, we zijn zo meegonden dat is. Ik zei, nou, wat doet die noemt als de club wint? Ik weet niet, ik kan die noemt nog maar zes maanden.
1: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.

KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke op zaterdag 10 oktober om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zei het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website.

0: website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
5: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.

0: Business Info. Radio
1: Noordzee. Thomas Smit komt met de try-out van zijn nieuwe show, Typisch Thomas, naar Vayamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-koppelteken-oostende.be.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
3: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
2: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
4: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
2: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wil rijden en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
6: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
3: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
3: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
3: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
3: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
5: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.

0: Ellen Info.
1: In Gistel kan je wandelen in het spoor van Goddelieve. Deze wandeling kwam tot stand naar aanleiding van 950 jaar wurging van Goddelieve. Het traject van 6 kilometer start aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in het centrum van Gistel en is bewegwijzerd. Een begeleidende folder kan afgehaald worden in Vrije Tijdcentrum Zomerloos of kan je downloaden via www.gistel.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Eind 2020 bracht Ivan Gelini, die in De Haan woont, een nieuw album uit. Het is misschien wel zijn muzikaal testament. Het beste nummer van het album vindt hij zelf, het melancholische Le Pendule du Temps. Je hoort hem nu daarover.
2: Het beste liedje, ik denk, als je dat diep gaat, dat je echt triestig van wordt, dan moet je toch een keer luisteren naar La Pendule du Temps.
3: Okay.
2: Dat is heel diep.
1: Hier is Ivan Gelini met Le Pendule du Temps.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Iedereen luistert.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Schatje?
7: Ja?
6: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
7: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
6: Ik weet het.
7: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
6: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
7: Ah, Birevan.
6: Ja?
7: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet je zeer weg?
6: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
10: Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
2: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
2: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
2: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
2: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma.

0: Belgische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
6: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
5: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
6: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
10: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
11: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
12: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assize in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeline van Oren.
3: Het is heel moeilijk voor ons kind. Het zijn moeilijke dagen. Ze weet dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat dat zij te zeggen hebben.
2: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
2: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
3: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
4: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

hierin dag in Ploestert werd geboren. Lange voor dat jaar kreeg heb u bijna uit al afgeschoren, net over het stuur van uw driewieler gebogen. Je wordt nog kind, ving nog niet veel wind.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee. Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Moris. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

4 minutes.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het toch.
1: Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten

0: maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
7: Want KV, dat is de beste en de zijn.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Iedereen luistert.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur. Wow.

0: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
1: Wel, Edwin, vandaag het woord zuurling. En zuurling, dat is helemaal geen zuigeling, hè. Ons woord zuurling is afgeleid van het oude dialectwoord voor zuiden. Thans zegt men met een nieuw Oostends woord het zuiden, vroeger het zuwen. Een intervocalische de is lang geleden al gedoemd geweest te verdwijnen en werd of vervangen door een zogenaamde halfvokaal of helemaal niet vervangen. Ik geef van elk een voorbeeld. Rijden was vroeger rieden en dat werd rien. De is verdwenen. In het kaartspel bieden werd het bieën. De werd vervangen door de halfvokaal je. Zo werd zuiden, zuwen met de halfvokaal we. De streek tussen polders en het houtland werd zuweland of het zuwen of lichte land genoemd, terwijl de polders zelf het strafland waren. Een bewoner van het zuwen was een zuweling. De Oostense schrijver Arie Sleeks, die spijtig genoeg overleden is toen hij nog volop met zijn volkskundig werk en opzoekingen bezig was, stipt aan dat de Oostende zuweling in de eerste plaats toch een bewoner van het zuwen was die gratis de beerputten van de stadsbewoners kwam ruimen. Hij vermeldt bovendien dat dit doorgaans 's nachts gebeurde. Het woord zuwers is ook al aan het verdwijnen. Meest gekend is het nog in zuwersche patatten. Dat zijn de aardappelen van de oude zandgronden ten zuiden van Oostende, ten zuiden van de lijn Moeren, Oudeburg, Jabeke, Snellegem. Deze aardappelen worden als minderwaardig beschouwd ten opzichte van de polderaardappelen, de patatten van het Straveland.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
0: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey.

0: Professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zoen toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
3: Ah, Birevan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Een eigen huis, een plek onder de zon.
7: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
8: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
3: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
2: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 500 euro. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest, nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalenonderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig, bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, we hadden het eerder over de koninklijke gaanderijen, maar er zijn ook de Venetiaanse gaanderijen.
2: Ja, inderdaad, Oostende is rijk aan gaanderijen. En ze liggen niet ver uit elkaar en sommige mensen slaan het een alles door het ander. Nu, concreet, ook deze gaanderijen waren een realisatie van Leopold II. Hij gaf de opdracht voor deze gaanderijen aan Henri Maquet. Deze gaanderijen dateerden eigenlijk uit de periode 1900 en 1903, ongeveer dezelfde periode dus van de koninklijke gaanderijen. De constructie zelf is een L-vormige, gesloten en overdekte verbinding tussen het koninklijk chalet aan de zeekant en een groot achthoekig salon kant Koningsstraat. Nu, concreet, als koning Boudewijn koning was, heeft hij op een bepaald moment beslist om niet meer beroep te doen of gebruik te maken van zijn verblijfplaats aan zee. Een van de redenen was dat zijn vrouw en koningin Fabiola als Spaanse natuurlijk graag naar Spanje ging, maar de meest belangrijke reden zal waarschijnlijk geweest zijn de steeds meer en meer voorkomende hoogbouw, wat mik dat ze minder en minder privacy hadden. En je kunt het je voorstellen, als een gebuur een koning is, dan kijk je rap eens over het muurtje om te weten wat er mogelijk zou gebeuren. Nu, stad Oostende heeft het hele complex in concessie gekregen. Er was maar één voorwaarde, of toch belangrijke voorwaarde. Het geheel moest een culturele bestemming krijgen. De Venetiaanse gaanderijen zijn nu dan ook een tentoonstellingsruimte en werden in 1998-99 gerenoveerd en in oude glorie hersteld om voor een toekomstige bestemming optimaal te kunnen dienen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maas.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Nee, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Curaçao Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn te bekomen aan de boxoffice van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar... doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: lokale muziekscene.
1: Eind 2020 bracht Ivan Gelini, die in De Haan woont, een nieuw album uit. Het is misschien wel zijn muzikaal testament. Het beste nummer van het album vindt hij zelf, het melancholische Le Pendule du Temps. Je hoort hem nu daarover.
2: Het beste liedje, ik denk, als je dat die diep gaat, diep gaan, dat je echt triestig van wordt, dan moet je toch een keer luisteren naar La Pendule du Temps.
3: Oké.
2: Dat is heel diep.
1: Hier is Ivan Gelini met Le Pendule du Temps.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.

0: Nieuws en info.
1: In Bredene kunnen inwoners terecht voor bloedinzamelingen van Rode Kruis Bredene. In GC Hubert Beuslink, Prinses Elisabethlaan 47 in Bredene, worden op verschillende momenten bloedinzamelingen georganiseerd. Wie bloed wil geven in Bredene, kan via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen steeds de actuele momenten raadplegen en een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede avond.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat, een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed 83 euro. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n 85 euro. Alles van voeding stijgt dan van 6 naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21 naar 22%.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege 1 domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

Vrijdagavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar... doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
2: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
3: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
4: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Dan kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia, die zijn al lang dood. Je hoort over liefde veel onzin beweren. Van liefde in boeken zijn de letters te groot. Het heeft immers meer.

En uzun zus en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven, wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
2: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
2: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Mirwaar. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Mirwaar over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.

blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

Werkstad Gistel organiseert op dinsdagavond 27 oktober samen met Unizo Gistel en de Handelaarsbond een nieuwe netwerkavond voor ondernemers. Met voormalig CEO Wouter Torfs haalt de stad een van de bekendste ondernemers van Vlaanderen naar Gistel. Na de lezing is er uitgebreid tijd om te netwerken tijdens een verzorgde receptie. De deuren gaan open om 7:30. Ondernemers kunnen ook personeel of familie als genodigden meenemen. Inschrijven en alle info is te vinden via gistel.be.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege 1 domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Op 105 FM.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.

Energie besparen, renoveren of verduurzamen? Welke groepsaankopen zijn er? Hoe verwarm je zonder aardgas of stookolie? Tijdens 10 gratis infosessies krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal. Meer info vind je op oostende.be.

niet geïnteresseerd in mijn zikke plan. Ze zetten maskers op de fakers, haters blijven haten. Smaak van hoe hun slecht kan proberen, mag niet baten. Klopt nog als aan de mistreets, de mistraten. Alleen ik op straten, of dopen met mijn maten. 8-4-0 straten van Oostende. Opgeroeid in de stad die me verhad ellende. Maar ik zie je heren, mijn stad van het westen. Ik zie van de zij, de stad van Lucy, Loes en Nenser. Remember.

BMI. Loten op de dik, weer het bezen dan de tit. Hoor dat als kind chillde, naïef waar de schoonste dit. Beleefde, echt leefde en fantaseerde. Hoe dat zo zin om te worden, match heb die toen al meer.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
2: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voorzorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen.